0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. Dan lokaal nieuws. Een man met verward gedrag is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij voor overlast zorgde langs de Westanhent in Herugowaard. Hij hield verkeersdeelnemers lastig en richtte vernielingen aan in een plantsoen. De man verzette zich bij zijn aanhouding en is naar het politiebureau gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. Dan lokaal nieuws. Een man met verward gedrag is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij voor overlast zorgde langs de Westanhent in Herugowaard. Hij hield verkeersdeelnemers lastig en richtte vernielingen aan in een plantsoen. De man verzette zich bij zijn aanhouding en is naar het politiebureau gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. Dan lokaal nieuws. Een man met verward gedrag is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij voor overlast zorgde langs de Westanhent in Herugowaard. Hij hield verkeersdeelnemers lastig en richtte vernielingen aan in een plantsoen. De man verzette zich bij zijn aanhouding en is naar het politiebureau gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. Dan lokaal nieuws. Een man met verward gedrag is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij voor overlast zorgde langs de Westanhent in Herugowaard. Hij hield verkeersdeelnemers lastig en richtte vernielingen aan in een plantsoen. De man verzette zich bij zijn aanhouding en is naar het politiebureau gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. In het Amazonegebied in Brazilië is tussen augustus 2025 en juli 2026 volgens satellietgegevens van het ruimteagentschap INPE het laagste aantal bos verdwenen sinds 10 jaar, namelijk 2900 vierkante kilometer. In dezelfde periode, een jaar eerder, was dat 4500 vierkante kilometer. De cijfers bevestigen een dalende trend in ontbossing sinds Lula da Silva president is. Bij een schietincident in een woning aan de New York Singel in Den Haag is een persoon overleden. Het incident gebeurde rond 2:50 in de nacht in de wijk Wateringse Veld. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden en doet onderzoek. Abelardo de la Espria is beëdigd als president van Colombia tijdens een ceremonie in de stad Cali, waar veel beveiliging aanwezig was. De Amerikaanse overheid stelt $1 miljard beschikbaar aan Colombia voor de strijd tegen drugscriminaliteit en gewapende groepen. In meerdere Colombiaanse steden zijn protesten geweest tegen de nieuwe president. In een uitvaartcentrum in Chicago zijn 56 ontbindende lichamen gevonden in een niet gekoelde garage waar ook knaagdieren rondliepen. Na klachten over stankoverlast heeft de gemeente de vergunning van het bedrijf ingetrokken. Lijkschouwers proberen de lichamen te identificeren en er is nog niemand aangehouden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. 80's and 90's, maar ook de hits van nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Spanje voert vanaf vannacht grenscontroles in voor reizigers die vanuit Italië aankomen. De controles gelden in havens en op vliegvelden voor alle reizigers en blijven in ieder geval tot 7 september van kracht. De maatregel volgt op een oplopend geschil tussen beide landen over migratie en grenscontroles. Bij een recyclingbedrijf in Rotterdam is gisteravond rond 9 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle, maar is nog bezig met nablussen. Daarbij komen nog rook en stank vrij. Waterschappen in West-Nederland zien door de droogte steeds meer scheuren in dijken en kades. In Zuid-Holland worden daarom een kade bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk versterkt. De waterkeringen dreigen niet direct te bezwijken. Maar volgens het waterschap is ingrijpen nodig om problemen te voorkomen. Donald Trump moet de bouw van zijn geplande balzaal bij het Witte Huis voorlopig stilleggen. Een Amerikaans hof van beroep oordeelt dat hij voor de bouw toestemming van het Congres nodig heeft. De uitspraak betekent niet dat de plannen definitief van tafel zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Het station met de beste muziek.

goedemorgen. Iets naar achter is het alweer. Zaterdagochtend. Leuk dat jullie luisteren hier op RTV Dijk en Waard. Je hoorde zojuist Steam van Peter Gabriel. En je hoort nu Something Good van Ilse de Lange.

hoorden zojuist Eye of the Tiger van Survivor hier op RTV Dijkenwaard. Dat maakt het alweer rond 9:50 op de zaterdagochtend. En je hoort nu Thriller van Michael Jackson.

krijgen natuurlijk alweer een appie hier zo van de platenbaas hier binnen RTV Dijkenwaard. Waar haal jij in godsnaam die platen vandaan? Nou, die staan niet in de rotatie. Ik doe het gewoon. Ik vind het leuk. Je hoorde ze juist. Be My Lover van La Bouche. En je hoort nu Abacadabra van Steve Milderband. En ik ben zo meteen nog een

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Daarin staat dat een aanval op één van de drie landen wordt beschouwd als een aanval op alle drie. De overeenkomst werd aangekondigd tijdens een ontmoeting van de leiders in de Saoedische stad Mekka. De politie heeft in Den Haag 6 mensen aangehouden tijdens een groot drugsonderzoek. In een woning in de wijk Duindorp werd een grote hoeveelheid drugs gevonden, in beslag genomen en vernietigd. Bij de actie waren zwaar bewapende agenten en meerdere politieeenheden aanwezig. De Universiteit van Cambridge gaat de procedure voor het aannemen van hoogleraren herzien na de zaak rond Jason Ardet. De hoogleraar sociologie nam woensdag ontslag na beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Ardet ontkent plagiaat en heeft gezegd dat fouten in zijn werk geen opzet waren. Heracles Almelo en NAC Breda zijn de eerste divisie begonnen met een nipte overwinning na degradatie uit de Eredivisie. Heracles won met 4-3 van VVV Venlo en NAC versloeg Top Os dankzij doelpunten in de slotfase. FC Dordrecht versloeg Jong Ajax met 2-1 en FC Emmen won met 1-0 van Roda JC. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Alboy! Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Maar ook de hits van nu. Het station met de

Ja, omdat je ochtend natuurlijk niet compleet is zonder dat je niks van Britney weet. Hier op RTV Dijkenwaard even speciaal voor Altwin. Britney Spears met Oops, I Did It Again. En je hoort nu Hot Stuff van Donna Summer.

niet alleen maar nieuws. Zeker niet alleen maar nieuws. Ook lekkere platen hier op RTV Dijkenwaard. Afgelopen 2 uur heb ik met veel plezier weer voor jullie klaargemaakt. Plaatjes die hier in de rotatie staan. Maar ook gewoon de ouderwetse platen en wat nieuwere platen. En je hoort nu de laatste plaat van dit uur. Fortune Fairy Tales van Lois Lane.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Huishoudens in Nederland gaven tijdens extreme hitteperiodes minder geld uit, meldt ABN AMRO na onderzoek. Rond code rood zag de bank minder uitgaven en geldopnames, vooral in landelijke gebieden. Bij supermarkten werd juist meer gekocht, terwijl pinbetalingen bij andere winkels afnamen. Duitsland schort in meerdere deelstaten het zondagse rijverbod voor vrachtwagens op vanwege de droogte. Door lage waterstanden op onder meer de Rijn kan minder vracht over het water worden vervoerd. De maatregel moet de bevoorrading en productie in stand houden en geldt voorlopig tot 31 augustus. Bij Russische aanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen, waarbij onder andere een gebouw in Kiev beschadigd raakte. In het oosten van Oekraïne zijn bij explosies in Dnipro eveneens aanvallen gemeld. Het jaarlijkse Duits-Amerikaans volksfeest op de Amerikaanse basis Gravenwör trok ongeveer 100.000 bezoekers. De Amerikaanse aanwezigheid in Duitsland staat onder druk, doordat er dit jaar nog 5.000 militairen moeten vertrekken op last van de Amerikaanse president Trump. In totaal zijn er ongeveer 50.000 Amerikaanse militairen en hun familieleden in Duitsland gevestigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: Duitsland heeft het rijverbod voor vrachtwagens op zondagen opgeschort in meerdere deelstaten. Als gevolg van de aanhoudende droogte en lage waterstanden in de Rijn. Vooral in Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland mogen vrachtwagens tot eind augustus op zondag rijden om leveringsproblemen te voorkomen. Door de maatregel wordt extra drukte verwacht tijdens de terugkeer van Nederlandse vakantiegangers. Bij Russische aanvallen in en rond Kiev zijn in de nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind, en raakten 3 anderen gewond. Rusland maakte daarbij gebruik van ballistische raketten, drones en zweefbommen. Ook in de stad Dnipro werden explosies gemeld, terwijl Oekraïne drones inzette richting Rusland en olieraffinaderijen werden geraakt. De jaarlijkse open dag op de Amerikaanse legerbasis Gravenwöhr in Duitsland trok ongeveer 100.000 bezoekers. De Amerikaanse aanwezigheid in Duitsland staat onder druk, doordat dit jaar nog 5.000 militairen moeten vertrekken, terwijl er in totaal ongeveer 50.000 Amerikaanse militairen en familieleden wonen. De Amerikaanse bases zijn in veel regio's de belangrijkste werkgever en zorgen voor miljarden euro's inkomsten voor Duitsland. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreem hete periode minder geld uit, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Net voor de dagen met code rood namen de pinbetalingen toe. Maar tijdens het hete weer, met temperaturen tot 39 graden, daalden de uitgaven en geldopnames. In steden zochten mensen vaker verkoeling buitenshuis, terwijl uitgaven in landelijke gebieden sterker afnamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: In delen van Duitsland is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag tijdelijk opgeheven, vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstand in de Rijn. In onder meer Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland mogen vrachtwagens tot en met de 31ste augustus op zondag rijden. De maatregel kan zorgen voor extra drukte op de wegen, omdat veel vakantiegangers dan terugreizen. Een automobilist is betrapt terwijl hij met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Bijna 3 keer zo hard als toegestaan. De politie hield hem aan, nam zijn rijbewijs en auto in beslag en wees zijn verzoek om een waarschuwing af. Of hij zijn auto en rijbewijs terugkrijgt, beslist nu de officier van justitie. De Amerikaanse basis Gravenwöhr in Duitsland is 1 keer per jaar geopend voor omwonenden tijdens het Duits-Amerikaans volksfeest, waar dit jaar naar schatting 100.000 bezoekers op afkwamen. De aanwezigheid van Amerikaanse militairen in Duitsland staat onder druk, want in de loop van dit jaar moeten 5.000 militairen vertrekken. In totaal zijn er ongeveer 50.000 Amerikaanse militairen en familieleden gevestigd in Duitsland. Bij Russische aanvallen in en rond Kiev zijn afgelopen nacht 4 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind, en raakten 7 mensen gewond. Volgens de autoriteiten vielen de slachtoffers in de oostelijke voorstad Brovary en waren er explosies in meerdere delen van Kiev en in de stad Dnipro. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen voor de aanvallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Onboard!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hierigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: Maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste muziek

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een automobilist is betrapt toen hij met 146 km per uur door de binnenstad van Amsterdam reed. Bijna 3 keer zo hard als toegestaan. De politie hield hem staande en nam zijn rijbewijs en auto in beslag. Of de bestuurder deze terugkrijgt, wordt beslist door de officier van justitie. Op tweedehands platform Vinted wordt steeds vaker kunstmatige intelligentie gebruikt om advertentiefoto's en teksten te verbeteren. Volgens Vinted mag AI alleen ingezet worden als de foto een nauwkeurige weergave blijft van het aangeboden artikel. Het bedrijf zegt actie te ondernemen tegen misleidende advertenties, maar maakt niet bekend hoeveel klachten daarover binnenkomen. Japan is getroffen door orkaan Dolphin, waardoor vooral de regio Okinawa last heeft van zware windstoten. 6 gewonden en stroomuitval in ruim 50.000 gebouwen. Alle vluchten en het openbaar vervoer in Okinawa zijn stilgelegd en in totaal zijn bijna 20.000 passagiers getroffen. Ook in China en Taiwan zijn vluchten en veerdiensten geannuleerd en wordt zware regen verwacht. Landskampioen PSV begint vanavond om 8 uur thuis tegen Fortuna Sittard aan het nieuwe eredivisieseizoen. De ploeg doet dat zonder de nieuwe spelers Filip Kostic en Kodai Sano, die beide nog niet inzetbaar zijn. PSV won vorig seizoen de landstitel met 19 punten voorsprong op Feyenoord. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard start na de zomer een nieuw les- en cursusseizoen. Inwoners kunnen kiezen uit cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Tijdens een proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het gebruik van kunstmatige intelligentie bij advertenties op verkoopplatform Vinted neemt sterk toe. Verkopers verbeteren daarmee hun foto's en teksten, waardoor niet altijd zichtbaar is wat de staat van de aangeboden spullen is. Volgens Vinted is het gebruik van AI toegestaan, zolang de foto's een nauwkeurige weergave van het product blijven tonen. In de binnenstad van Amsterdam is een automobilist betrapt toen hij met 146 km per uur reed. Bijna 3 keer zo hard als toegestaan. De politie nam zijn rijbewijs en auto in beslag. Extra snelheidscontroles maken deel uit van de Europese flitsmarathon, die tot morgenochtend in Nederland plaatsvindt. In Venray en Oostrum ervaren bewoners nog steeds rook- en stankoverlast door een natuurbrand, hoewel er volgens de gemeente geen sprake meer is van vuur. Rook blijft hangen tussen de huizen en het vuur smult volgens de gemeente mogelijk nog een week na. Treinverkeer tussen Boksmeer en Venray ligt dit weekend stil en natuurgebied Boshuizenbergen blijft voorlopig gesloten. Japan is getroffen door orkaan Dolphin, waardoor in Okinawa 6 mensen gewond zijn geraakt en meer dan 50.000 gebouwen zonder stroom zitten. Ruim 20.000 passagiers worden getroffen door geannuleerde vluchten, het openbaar vervoer ligt stil en wegen zijn onbegaanbaar. Ook in China en Taiwan zijn vluchten en veerdiensten geschrapt en wordt zware regen verwacht. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard start na de zomer een nieuw les- en cursusseizoen. Inwoners kunnen kiezen uit cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Tijdens een proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Blanche werd benoemd met de kleinste mogelijke meerderheid nadat 50 senatoren voorstemden en 49 tegen, waaronder 2 Republikeinen. Blanche was sinds april waarnemend minister nadat Pam Bondi werd ontslagen door president Trump. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij 2 steekpartijen en een poging daartoe in de stad. De incidenten vonden vanmorgen plaats tussen 9:30 en 10:00 op de Schaapmanstraat, het Marconiplein en een brug in Overschie. 2 mannen raakten hierbij gewond, van wie 1 naar het ziekenhuis is gebracht. Meer dan 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand in de gemeente Tignale, aan de westelijke oever van het Gardameer in Italië. Onder meer een hotel met tientallen toeristen en 5 vakantiehuizen zijn ontruimd. De brandweer zet blushelikopters en vliegtuigen in, omdat harde wind en steile hellingen het blussen bemoeilijken. 4 mannen zijn vannacht na een achtervolging opgepakt op verdenking van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kon de verdachten snel aanhouden doordat omwonenden van de kazerne rond 3:40 s'nachts melding deden van de inbraak. Of de mannen iets buit hebben gemaakt en of zij verband houden met recente inbraken is nog onduidelijk. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard start na de zomer een nieuw les- en cursusseizoen. Inwoners kunnen kiezen uit cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Tijdens een proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
5: Onboard!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: De 90's, maar ook de hits van nu.
8: Het station met de

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging daartoe, die vanmorgen plaatsvonden. De incidenten gebeurden tussen 9:30 en 22:00 op de Schaapmanstraat in Rotterdam-Delfshaven, het Marconiplein en een brug in Overschie. 2 mannen raakten gewond, van wie er 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Blanche kreeg de steun van 50 senatoren, terwijl 49 tegenstemden, waaronder 2 Republikeinen. Hij was sinds april waarnemend minister en was eerder advocaat van president Trump. 4 mannen zijn afgelopen nacht aangehouden na een achtervolging, omdat ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne van Aalsmeer. Omwonenden waarschuwden de politie rond 3:50 in de ochtend, waarna de verdachten via de ringweg A10 naar het Rembrandtpark in Amsterdam-West zijn gevolgd en opgepakt. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt en of er een verband is met eerdere inbraken. Meer dan 200 mensen zijn geëvacueerd bij het Gardameer in Italië vanwege een grote natuurbrand in de gemeente Tignale. Onder andere een hotel met tientallen toeristen en 5 vakantiehuizen zijn ontruimd. De brand is lastig te blussen door harde wind en steile hellingen. Brandweer, helikopters en blusvliegtuigen zijn ingezet. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Heerdegowaard start na de zomer een nieuw les- en cursusseizoen. Inwoners kunnen kiezen uit cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Tijdens een proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft een man van 26 uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging daartoe. Alle 3 de incidenten zouden vanmorgen tussen 9:30 en 10:00 zijn gepleegd. 2 mannen raakten gewond, van wie er 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Blanche kreeg 50 stemmen voor en 49 tegen. Blanche was sinds april waarnemend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een beveiligde opslaglocatie van de politie aan de Zichtenburglaan in Den Haag is in de vroege ochtend ingebroken. 5 verdachten zijn aangehouden nadat ze probeerden in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. De politie onderzoekt of er een verband is met de vondst van ruim 1 miljoen illegale sigaretten in Delft een dag eerder. PSV heeft Kodai Sano officieel gepresenteerd als nieuwe aanwinst. De 22-jarige middenvelder komt over van NEC, tekent een contract tot medio 2031 en zal spelen met rugnummer 24. NEC ontvangt naar verluid meer dan 15 miljoen euro voor de speler, wat een recordbedrag is voor de club. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Heerdegowaard start na de zomer een nieuw les- en cursusseizoen. Inwoners kunnen kiezen uit cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Tijdens een proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerdegowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Bij een beveiligde opslaglocatie van de politie aan de Zichtenburglaan in Den Haag is in de vroege ochtend ingebroken door tenminste 4 personen. Zij probeerden in beslag genomen illegale sigaretten te stelen, maar zijn na hun vluchtpoging gearresteerd door de politie. De politie onderzoekt of er een verband is met de vondst van meer dan 1 miljoen illegale sigaretten in Delft. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Blanche werd benoemd met een zeer krappe meerderheid van 50 stemmen voor en 49 tegen, waarbij 2 Republikeinen zich bij de tegenstemmers voegden. Blanche was sinds april waarnemend minister na het ontslag van Pam Bondi.
3: Het aantal doden na de schietpartij op een school in Thailand is opgelopen naar 9, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. De 14-jarige schutter doodde eerder al zijn grootouders en 5 medewerkers van de school, waarna hij zelfmoord pleegde. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 7 in kritieke toestand verkeren.
1: De politie in Den Haag heeft na ruim 2 uur een blokkade van de A12 door ongeveer 50 klimaatactivisten beëindigd. De meeste betogers werden met een stadsbus naar buiten de stad gebracht en daar vrijgelaten. 1 demonstrant is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent.
2: Dan lokaal nieuws.
1: Bij Cool Kunst en Cultuur in Heerdegowaard start na de zomer een nieuw les- en cursusseizoen. Inwoners kunnen kiezen uit cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Tijdens een proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee.
1: Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerdegowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
7: 80's, maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Een 15-jarige jongen heeft rond 11:15 op een bedrijventerrein in Oud-Beijerland het stuur overgenomen van een 22-jarige bestuurder die onwel werd. De jongen reed het bestelbusje de berm in, waarna het voertuig op een geparkeerde aanhanger botste. De 15-jarige bleef ongedeerd en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontploft in een zonnebloemenveld bij het dorp Kardam, vlakbij de grens met Roemenië. De pijpleiding die gas van Turkije naar Oekraïne vervoert, werd niet geraakt en bij de explosie vielen geen gewonden. De Bulgaarse grenspolitie en het ministerie van Defensie doen onderzoek naar het incident. Het dodental na de schietpartij op een school in Thailand is opgelopen tot 9. Een meisje van 12 jaar is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden en onder de doden zijn 5 medewerkers, de grootouders van de dader en de schutter zelf. Zeker 22 mensen raakten gewond, waarvan 14 nog in het ziekenhuis liggen. De politie in Den Haag heeft na ruim 2 uur een blokkade van de snelweg A12 door ongeveer 50 klimaatactivisten beëindigd. De meeste demonstranten werden kort aangehouden en met een stadsbus buiten de stad gebracht, waarna ze zijn vrijgelaten. 1 demonstrant zit nog vast, omdat hij een agent in de arm zou hebben gebeten.
2: Dan lokaal nieuws. Bij Cool, Kunst en Cultuur in Heer Hugo Waard start na de zomer een nieuw les- en cursusseizoen. Inwoners kunnen kiezen uit cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Tijdens een proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
5: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
6: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontploft in een zonnebloemenveld bij het dorp Kardam, vlakbij de grens met Roemenië. De pijpleiding die gas van Turkije naar Oekraïne vervoert, werd niet geraakt en bij de explosie vielen geen gewonden. De Bulgaarse grenspolitie en het ministerie van Defensie doen onderzoek naar het incident. Een 15-jarige jongen heeft rond 11:15 op een bedrijventerrein in Oud-Beierland het stuur overgenomen van een 22-jarige bestuurder die onwel werd. De jongen reed het bestelbusje de berm in, waarna het voertuig op een geparkeerde aanhanger botste. De 15-jarige bleef ongedeerd en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Den Haag heeft na ruim 2 uur een blokkade van de snelweg A12 door ongeveer 50 klimaatactivisten beëindigd. De meeste demonstranten werden kort aangehouden en met een stadsbus buiten de stad gebracht, waarna ze zijn vrijgelaten. Eén demonstrant zit nog vast omdat hij een agent in de arm zou hebben gebeten. Het dodental na de schietpartij op een school in Thailand is opgelopen tot 9. Een meisje van 12 jaar is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden en onder de doden zijn 5 medewerkers, de grootouders van de dader en de schutter zelf. Zeker 22 mensen raakten gewond, waarvan 14 nog in het ziekenhuis liggen. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Heer Hugo Waard start na de zomer een nieuw les- en cursusseizoen. Inwoners kunnen kiezen uit cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Tijdens een proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. De politie in Den Haag heeft na ruim 2 uur een blokkade van de snelweg A12 door ongeveer 50 klimaatactivisten beëindigd. De meeste demonstranten werden kort aangehouden en met een stadsbus buiten de stad gebracht, waarna ze zijn vrijgelaten. Eén demonstrant zit nog vast, omdat hij een agent in de arm zou hebben gebeten. Het dodental na de schietpartij op een school in Thailand is opgelopen tot 9. Een meisje van 12 jaar is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden en onder de doden zijn 5 medewerkers, de grootouders van de dader en de schutter zelf. Zeker 22 mensen raakten gewond, waarvan 14 nog in het ziekenhuis liggen. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontploft in een zonnebloemenveld bij het dorp Kardam, vlakbij de grens met Roemenië. De pijpleiding die gas van Turkije naar Oekraïne vervoert, werd niet geraakt en bij de explosie vielen geen gewonden. De Bulgaarse grenspolitie en het ministerie van Defensie doen onderzoek naar het incident. Een 15-jarige jongen heeft rond 11:15 op een bedrijventerrein in Oud-Beierland het stuur overgenomen van een 22-jarige bestuurder die onwel werd. De jongen reed het bestelbusje de berm in, waarna het voertuig op een geparkeerde aanhanger botste. De 15-jarige bleef ongedeerd en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Heer Hugo Waard start na de zomer een nieuw les- en cursusseizoen. Inwoners kunnen kiezen uit cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Tijdens een proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam, in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht.
3: In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.
1: Dan lokaal nieuws. D66 in Dijk en Waard wil dat de gemeente ouders beter informeert over schermgebruik bij jonge kinderen. De partij wijst erop dat veel ouders niet goed weten welke richtlijnen gelden voor kinderen onder de 2 jaar. D66 wil dat voorlichting hierover onderdeel wordt van het gemeentelijke preventiebeleid.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Oh,
5: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam, in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Dan lokaal nieuws. D66 in Dijk en Waard wil dat de gemeente ouders beter informeert over schermgebruik bij jonge kinderen. De partij wijst erop dat veel ouders niet goed weten welke richtlijnen gelden voor kinderen onder de 2 jaar. D66 wil dat voorlichting hierover onderdeel wordt van het gemeentelijke preventiebeleid.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam, in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Dan lokaal nieuws. D66 in Dijk en Waard wil dat de gemeente ouders beter informeert over schermgebruik bij jonge kinderen. De partij wijst erop dat veel ouders niet goed weten welke richtlijnen gelden voor kinderen onder de 2 jaar. D66 wil dat voorlichting hierover onderdeel wordt van het gemeentelijke preventiebeleid. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam, in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Dan lokaal nieuws. D66 in Dijk en Waard wil dat de gemeente ouders beter informeert over schermgebruik bij jonge kinderen. De partij wijst erop dat veel ouders niet goed weten welke richtlijnen gelden voor kinderen onder de 2 jaar. D66 wil dat voorlichting hierover onderdeel wordt van het gemeentelijke preventiebeleid. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. Oh.

0: van Dijk en Waart tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waart nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waart.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam, in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Dan lokaal nieuws. D66 in Dijk en Waard wil dat de gemeente ouders beter informeert over schermgebruik bij jonge kinderen. De partij wijst erop dat veel ouders niet goed weten welke richtlijnen gelden voor kinderen onder de 2 jaar. D66 wil dat voorlichting hierover onderdeel wordt van het gemeentelijke preventiebeleid.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu. Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka.